Alright, a very good afternoon and welcome back right there to your voice in paradise. Hartelijk goeiemiddag, welkom hier op hierdie erfenisdag. 24 minute oor die uur van 12 uur en sê dan dankie dan aan Julien Verrose Makier. Net hier, lekker saam jou gekeer op hierdie erfenisdag, nee? Ek hoop jy daai episode geniet.

0: It's a couple of minutes away from 1 o'clock, just to get you into that vibe. Rocco Deep Mix, mind you, of Lorraine. That's the name of the artist. The song is Something About You. Goodness. Something About You. Ish, gotta remember this. I don't know what it is. But hey, to come back to our interviewee, I finally got a hold of him. Ja, get so pas met die man in contact gemaakt. Niemand anders als Philip Seroe. Philip, hartelijk goeiedag. Hoe gaan we met jou, broeder?
1: Goedemiddag, Sebastian Koris, man. Dit gaan aan die brand. Dus net kijk dan hoe die sokker, die klokken spelen lekker.
0: Okay.
1: Die metal is aan die gang, die skaken is aan die gang. Nu, dat is net een lekker, ik zit hier onder die boom, dus kijk net lekker voor.
0: Dan zeg hem van mij, waar vind je die verrichtingen plaats? Hij is nou zo hartig, sê vir die luisteraars, waar vind die verrichtingen plaats?
1: Sebastian, ons is in die Koris, primaire schoolgronde. En ik wil dankjewel voor die wacht en die beheer dat die tijd voor ons beschikbaar stel. Die kinders gaan niet tellen. Die kinders is aan die gang. Die politie was die boerdag. Die bekomen de inwoners van die onder die boom.
0: Ja?
1: Die gemeenschappen zien. Dat is prachtig. Iedereen heeft hem gezien.
0: Oké.
1: Bijbetal zien. Roller Finance is gezien. Zieke aaien zien. Want allemaal is het lekker hier in het jaar. Die mannen zijn van die tetter.
0: Ja?
1: Die mannen Bella. En Donna. En Turkie. Die man is weer van die korte. En niet aan de makers en mijn zuster en die later. Ik zeg, wat is weer van die auto, dat kook.
0: Dat gaat ons lekker, jong. Nou, zeg
1: van, wel lekker.
0: Ja, nee, zeg van mij, hoe die optocht, hoe was dit en wat het gebeurt, was het een succes voor jou voor ons?
1: Sebastian, we hebben die optocht gehad van de Britse United Congressional Kerk, de brigade en ons bekomende aanwoners. Maar dat is pathetisch. Nu heeft de gemeenschap opgedagen. Die gemeenschap moet niet meer roepen aan die politie niet. Hulle moet niet meer roepen, helpie. Want dat is stel die belang in die begroetie. Ons spreekt misdaad aan. Ons is met die kinders bezig. Want die gemeenschap daag hier op. Ons is niks met stil om met ons op te doen. Hij komt hier een keer elke 5 jaar. Elke 5 jaar. Hij gaat naar huis en ons niks met...
0: Broeder. Wees net kalm alsjeblieft. Kan ons,
1: ja,
0: nou, kan ons kalm te krijgen? Is hier nou kalm?
1: Dat is kalm.
0: Daar sê, ons praat hier oor die erfenisfeest, my vriend.
1: Yes.
0: Ons gaan nou nie politiek praat hier in mense te nakom of aangaan. Ons gaan nie dit doen. Nee. Ons praat oor die erfenisfeest. So jou persoonlike opinie wat jy het rondom sekere mense. Ons gaan nou nie dit entertain vandag nie. Ons gaan praat oor die erfenisfeest en hoe lekker het daar gaan. En is daar nog mense wat belangstel om deel uit te maak van die verrigtinge vandag? Hoe maak hulle dan nou?
1: Ja, ons is bezig met die finale nou, die Sokker Junior. Senior het klaar finale gespeel. Sokker Junior speel op finale. Skaak is klaar, Bobbal speel finale. So ons is bezig om af te rem, van ons loop naar die show toe gaan. Daar hebben die bietjes voor ons nodig.
0: Oké, so sê gewoon vir my tot hoe laat toe gaan hierdie verrigtinge dan nou aangaan, Philip?
1: Ek dink as ek my kokke vraag, so sê ek 2 uur eet. Wat sê die kokke? 2 uur wil dan eet.
0: Oké, ek gaan nie vir jou vraag wat is op die spyskaart die Philip. Maar jy sê daar, ek het gesien, voeltjie oor fluit, daar is trofees en goeders ook wat gewen kan word. Is dit so?
1: Daar is trofees, medailles gehoos en silwig. Ons draai hier met safari braai, waar ons pot in ons braai. Dit is een borger dan nog koop, ons het, dit is juice vir die kinders, daar is koekies, daar is chips, daar is kostbaar, alles vandag vir die kinders.
0: Ja, nee, wat man, dit klink ons nou baie beter, Philip, en Philip nou, die opkomst daar, hoe is die opkomst daar by die feest?
1: By die feest, was baie, en somtijds oor die 200 kinders, by die feest, wat ons verkeken het, so die opkomst is goed.
0: So die opkomst is goed, en in die sportdag, die verrichtinge, is het jong spanne wat deelneem aan die sportaktiviteite, en hoe is die opkomst daar?
1: Ja, hier zou die junior sokker spelen ook nog. Ik denk dat de gast wat speelt die oudsjoring. Alle doen die finale, maar wat hulle speel. Dan is die netbal van Roosbeek daar aan speel. Skaak is klaar. Die alle junior spanne sit allemaal nog in de wacht voor de kosties. So wat is dit om klaar te maak?
0: Lekker man, Philip man. So, en die domino's, het niks gepraat daarvan. Ek het gehoor, daar is domino's wat ook daar gespeel gaan word.
1: Die domino's, het gaat hier opgedaag hier. So is het maar dit uitgeschakel.
0: Oké.
1: Okay. Jack Schuyer is daar hier.
0: Mm-hmm.
1: Jack Schuyer, die kan ons lekker Jack Schuyer nog gooi.
0: Ja.
1: So, Jack Schuyer, was hier geweest, hij is klaar.
0: Okay.
1: So, die domino's het dat hier opgedaag hier. So ons gaat hier op stress voor domino's.
0: Oké, okay. Ja nee, dat is te verstaande, maar die Hikske is ook maar een inheemse sport. As a,
1: yes,
0: ja
1: yes.
0: Nee, dat is een van die sporten waar jy ook betrokken is, maar enige laatste woorde van jou, Philip, voor ons voor advertentie breek gaan, broer.
1: Wees Sebastian, ek wil net weer dankie sê vir my burger, Bildie Doutsoorn, Eden FM, CKI, Royal Finances, en ons gemeenskap, wat vrijwillig is, mense wat sê, Serie, ons wil nie ons naam genoem en nie, maar hy het gebring, hy het gegee, ons het nie genoeg vir die dag, om die kinders se magies te vul, kinders is dit misdaadheid, kinders is weg van verkeerde goed, hulle is steeds volgende dag.
2: En die gezegde wat jy altijd gebruik, kind in sport?
1: As kind in sport is a kid out of court.
2: Baie dankie Philip.
1: As sport is a kid out of, dankie Sebastian Boris.
2: Baie dankie Boer. Sterkte daar vir jou en jy moet een lieflike erfenisdag verder feest vier of vier, hoor.
1: Ek het oorgoed vir die persiel van Corrie vir die jaren, baie baie dankie.
2: Baie dankie Philip. Tot weer ziens Boer. Goed gaan.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
6: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
7: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: Hartlike goeiemiddag se Bas. Ja nee, was 'n bietjie lank tyd. Was vreeslik besig op die afgelope tyd. Het jy eens kans gekry om te luister na jou die Midday Connection nie? Se Bas, almal wat by die huis is, geniet dit. Geniet dit. Ja nee, ek het met die werk hier in Elskot se Bas. Soos jy ook sê, dinge moet aangaan. Dinge moet aangaan se Bas. Mooi en geseënde dag vir almal in die opvangsgebied. A tot Z. Hoop hulle geniet die dag so ver. Se Bas, broeder vir jou ook. Geseënde dag man. Kom aan die pad van Sjoen van Pakkersdorp.
1: Dit is Sebastian 7 Flippie, meneer is asemal. En het klinkt dus als iemand wat verder. Het ligt bij de hoort, maar het is juli.

0: Oh, goodness. No, I don't. I don't want to be alone. Yeah, I know what. It's that time of the afternoon. I have to say ciao, ciao, get love and leave you, even if I'm alone.
1: Goedemiddag, Sir Bas. Ik wil net voor Sir Abbe sê, ik is blij om altijd zo haar stem te hoor. Haar biervrouw Andy Jean, ik stem van Mosselbaai.
0: Hey, dank je aan die Jean Eksteen hier van Mosselbaai, Sini Zerabit, hier uit die Noordkaap uit. Jy het nou baie mense gelukkig gemaakt, nee. Kom ons gaan gauw hesse kwaad toe, voor ek vir jou tot ziens, wat sê jy vriendin?
2: Middag,
0: Sebas. Middag.
2: Ek wil nou sê gelukkig verjaarsdag vandag. Ons rijkste sien oor haar leven, baie goeie gezondheid wat ek waard toe, en baie liefde. Haar vriendin Elsie sê so die prachtige kaasje. Almal is hartelijk groet, en aan die Elsie van Albertinia, goeiemiddag. Dankie Sebastian.
0: Baie dankie man, Elsie, dit moet goed gaan met jou, het een fantastische dag, het groete dag vir die geliefde. Nou ja, toe, kom ons sluit dan aan by BK Worldwide, hier in ons George Atelier.

Ja, vanmiddag is dit een groot partykeer by Lughawe van jou nommer 1 draadloos. Ons gaan dit keer, ons keer, want ons weet. Ek kan vanmiddag van nou net eers gauw van Oudtshoorn praat. Weet jy hoeveel activiteite, weet jy hoeveel bedrijvighede is heidiglik besig hier in Oudtshoorn? Dit voel vir my en het lyk vir my en het klink vir my asof die hele Suid-Afrika in Oudtshoorn is. Vertel my gerus, hoe gaan het daar by u? Hoe is mense besig om hierdie erfenisdag te vier? Praat sy met my by 060-505-2693. My naam is Paul Amas en ek vat veel huis toe, vat veel werk toe. Of ek hou veel net aan my huis, waar jy pot en braai. Hartelijk goeiemiddag.

Dis 4 minute voor 4 hier op jou Drive Time Show. Een van erfenis wat ons vir mekaar moet sê is dat erfenis gaan oor waarvan na ons kom. Ek en Babas het nou die dag het ons 'n paar elemente aangeraak van erfenisdag en of net ons erfenis besy. En waarvan na jy kom is deel van jou erfenis, is onlosmakend deel van jou erfenis. So daarom, laat ons nooit vergeet waar ons wortels lê. Hier in FM, it's about to go back to your roots. Here is Odyssey. Going back to my roots. Wie gaat ons?

Die eerste helfte van die afternoon drive is byna iets van die verlede. So ja, ek het beloof dat ons lekker gaan kuier hierdie prachtige erfenisdag. So kom ons doen dan juist dit.

0: FM, jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Weer vrij.
1: Catch me if you can.
2: Wil jij een kans staan om een gratis kaartje naar die Industry Recognition Awards 2026 Gala te winnen? Hier is hoe dit werkt. Neem een foto samen met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jouw foto, tag 3 vrienden en deel dit onder ons ambtelijke Industry Recognition Awards post en comment done. Jij moet aan al die vereistes voltooi om te kwalificeren. Zodra jij alles gedoen het, gaan jouw naam in die trekking en staan jy kans om een gratis gala kaartje ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild, Country Estate en Irene Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vrienden en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare herfvol opties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Yes, indeed. Before the ad break, we had Madonna featuring Kanye West. The beat goes on.

0: Eden FM, I do believe that you are having such a good time. Oppa! Oh. Yeah, it is your Heritage Festival coming to you live on the drive. Ons kap net aan vanmiddag.
1: Middag vol opskadops.
0: Middag sê my kind.
1: Ek wil net geluk sê op my neefie Asman. Hy verjaag vandag.
0: Mm.
1: Maar goed, hy ten gaan sy vol. Maar jare om sien en om baie spaar en dat Klinkie en Claudine heel lekker padeel.
0: Ah, jene.
1: Het kom van Tesmiqua.
0: Daar sê.
1: En Zuiven van Rovestal.
0: Daar sê. Prachtige boodschapje daar.

0: vermeelewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief.
1: Alles teen bekostigbare maandelikse premies.
0: Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conwil. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals. Diens is ons doel.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Alright, alright. 23 minute voor 6. Ja, Liesel, ek sien veel baie duidelik, Liesel. Sy sê, huis toe, man, huis toe. Dankie vir opgewekte program, veilig huiswaarts. Keer, my brother, dit kom van vloeien. Wat ek goeiemiddag.
6: Middag, Paula, hopske, dops, ja. Ons geniet jou muziek, ons trippel in die huis, ons die mens kan nie stil sit, he. Ons geniet hierdie dag. Dit gaan so maar dat die vrijdag langer is, nie, maar morgen ook so voortgaan.
5: Ja, nee, ons gaan voort.
6: Ons geniet die program, ek en nou Engie trippel in die huis rond van Anne en Angus.
5: Daar is hy, sister Anne Brouwers en Angus, lekker julle. Dan en Olien, hartelijk goeiemiddag.
7: Au, Paula, dankie. Dit laat my nou dink aan Edense dans, joh.
5: Mm.
7: Die mense was kwaai op die vloer, hy kapse mense.
5: Ja, nee.
7: Hulle het val waar het wil. Mooi aan verder, hoor.
5: Baie dankie, Tanne Nolien. Mooi blij, bye. Edan FM is julle met my, kan ons nog makkerina. Wees jou muis. We got 20 minutes to go.

En so kom ons aan die einde van hierdie prachtige, lieflike, fantastiese, briljante, besonderse, uitstekende, magnifieke donderdagmiddag. Erfenisdag. Oh, mense, dit was nou vir jou pierre lekker te gewees op jou drive time show. Burgemeester.

We are family hier in de Eden FM, voor al die Eden FM maatjes. Dank u voor jou, pastoor, en welkom. U het verlede week voor mij een prachtige foto gestuurd van Eden FM maatjes 2022 bij Auntie Mary Armoed se begrafenis in Heidelberg. Ach, ek groet al die luisteraars ook van Heidelberg, wat nou ingeskakel is. Hi, B. But some favorites that we danced in the 70s and 80s, Earth, Wind and Fire, September, bring that to all the September babies, everyone that had their birthday in September.

Issiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.